0: Hallo, ik ben Irma en ze zijn een vrouw dat we ons varen om Radio Traffic kennen. Wat gaat die dat, Hilda?
1: Nou, niet zo schlecht, Irma. Maar weet je, ik ben niet ganz tevreden met mijn arbeid. Jeder dag te arbeid varen en al die arbeid thuis, daar blijft immer zo veel te doen. Nou, dat heet je zich zo zeg, jammereren dan.
0: Nou, Hilda, dat weer nog niet zo slim. Wat is dat met die, mijn vriend? Vallst du die ook mal noch grunzen in Klauen? Dit is früher mit Hoffnung. En weiss van wat wie van der reden wollen? Van Klauen oder Grumsäuer? Ik wunder, als du dat hier wärst. Oder gleichst dort, als wat wie alle hier sollen.
1: Ik glaub wahrlich, dat wie dort alle hier sollen. En wird wie nicht alle schafft je sanne, van wie nicht lome in wettere deide? Aber wo? Dort is wel de Frau. Ik wil zeggen, blijf bij harje en moet zijn wat Carol en Joyce aan het dorp van zeggen willen. Ik geloof dat bed zijn ook niet allemaal tevreden. Nu eerst hier als Carol.
2: Dankeschön, Hilda. Ik zal hier nu van een bijzondere thema reden. Of ik geloof eind wat ons alle aangeeft. Jo, bij mij komt dat ook weer dat ik eind weer de grond of mijn zeggen dan nog feil. Zo is van alles in een dag met je doen. Wasen, bils betalen, huisrein maken, de dak daarvan en zo verder. Als vroeger en meta hebben we verschillende rollen in de familie. We doen veel meer als voor onze mannen koken, zodat hij er arbeid doen kunnen. We zijn vroeger voor onze mannen. Een mutter, een nurse, een leraren voor onze kinderen. Wenn dort dann noch neidig ist, dass wir ausschaffen müssen, dann sind die Verantwortungen sehr groß. Eine Mutter im Heim hält die Familie taub. Wenn sie Frau ist, dann wird die Familie auch Frau sein. Unsere Abgabe jeder Tag schien kein Eng zu haben, nicht so? Einer muss immer weiter und weiter tun. Einer hat rot alles gewaschen und dann sind auch weiter die Riesenkleider. Du hast dann wenig Zeit, um dort zu tun, was einem jankert. Und wann da noch keiner einem seine Arbeit anerkannt oder was rätend, was dann? Dann kann einem dort eigentlich morgen einer fällt sich nur grunzen. Wenn du dich so fällst, dann wärst du lang nicht allein. Früher ist über die ganze Welt feile sich so. Ich sehe ein von dir früher, der mal ausschaufe. Dort is het mij mehrlich, wils wie nicht kleine Tinja tuus habe. Mijn dag zit dan ungefähr so. Ik stotier ich ab, so dat ik kon met mijn man Frühstück eten. En denk an wat ik word te onkast koken. En neem Fleischrut zum Abdeven. Dort Kleider waschen en abriemen. Dan te arbeid voor de dag Eva. Wann ik naar huis kom, zie ik meid. Aber ich sah mich nicht doll, eier ich hab Onkas gemocht und auf den Dach gesagt. Ist dit so, als dein Dach ist? Oder ist dit ganz anders? Vielleicht hast du mir die Tienja und muss auch nach dem Gorde oder Bütte schaufe. Besieh die Husarbeit. Dort mocht einem sehr meid. Und dann nimmt dort mal wenig, was wir ans Feile noch klore und wettere. Aber dann ist die Frage, halb dort? Mag dat onze Amstern beter? Wat denkst? Dan feilen al die wat dat heren ook eigenlijk. Zijn wie dan schuld aan? Ik wil bloos hiermee zeggen, onze ontevredenheid die keine van onze problemen lezen en verandert nischt. Bovenaan, wat voor een voorbeeld is dat voor onze Tienja? Wo feilen we ons over al de arbeid die we doen moeten? Hab wie onze hang ganz voll? Wann jo, dann hab wie doch ne gute Ursach, ons mal uit te schade en te jammerieren, nicht so? Als do irgendwat wat wie doen kunnen, die Sach beter te maken? Ik wil liever van dort reden, als bloos grunzen en mijzelf bejammeren. En gute dient es einfach met de familie do Eva reden. Wann wie ne Klor habe über wat ons mondet, dann probe mit Arm dort durch te reden, einen guten Weich. Viel besser als still sein und innerlich in Groll zu haben. Am sage, wo du die feilst, Am vroeg, as hy wat welig sêne die met wat te helpe, wat dien oorwet wat lechter moke. Bloos te weite, dat wer helpe wel, mokt einem lechter feile. En wo es dort met diene tjenja? Dei wat oud genoeg zend, tjenne ook helpe, dan met aan ook daarvan rede. Am dat sy met feile en deentje, wan sy je wesse abgove erfelle, worden sy se goud feile, en daar bi nog veel leere. Ek weet veel van jou donen dit al. Op een voel is dat van wie zo veel te donen hebben, dat wie niet weten hoe om te vangen. Vlecht vroegen, wat is het neidigste te donen? Wat kan ik nog toch laten? En dat wordt niet een grote onderscheid maken. Es zij er dan al wel nee wie zijn het niet zo, wat jeder dag alle weer je uitgevecht en stof afgewascht worden? Nog een halp is, van einer versteht en verruut te plonen. Moet zei je, van einer al om zinnewind wat eten rijd mag, zodat dat om zindag niet zo drak is. Wel is dat zindag zo mooi is met die noodschwek voor. Van einer den oven verheer de kleider rijd leicht, dan wordt er niet zo veel druk zijn de nächsten morgen. Nog een leven waar ik wat leegje van te reden is, wie vroeg is het leven vlecht dat wie matte en alles zo goed tjene als de andere vroeg is wat we tjene. Wan wie dan niet zo hostig oorbeide tjene, of zo goed koken als de nova vroeg, dan zijn we ontevreden met onszelf. Dan is zij ja meelig dat we te veel van onszelf verlangen en van onze familie. Eind leed nou dat andere. Dan wo wir ans Tomaid morgen en nicht tiet nehmen, für dort wat wirklich wichtig is, anse Familie. En dan loom wir vielleicht dei uit, dei wie die Leibe door ons Schuld habe. Weetst du wat ik mein? Wat sei erhaupt, es wann wir ne positive Anstellung habe en anse Umstand. Dan wordt ons dort leichter zane, wann wir proben anse Probleme te lezen, en es steht te grunzen. Dat mocht ons lang niet zo meid. Dat jef tiede, van wie ons metta, maakte van onze enige feile losloten om vrede te hebben en een familie. De voeders en een familie hebben een zeer wichtige rol. Zij maakte schwoor oorbeiden omdat zij kunnen de familie verzorgen. Doorween kunnen zij weinig thuis met de tjenja zijn. En dat is dan on ons lijftolig en schaftig te zijn met onze tjenja. Ik wil zeggen, dort jet bloos mit Gott seine Halb. Wo viel scheiner jet allem dort, wann wie so tjene sehne. Möchte haar uns da ein Halb.
0: Dankeschön, Carol, für deine Rede. Wie wolle eva dienen Ruht nur denken. Ek weit gut, wann ek mi to viel eva nume hab.
1: Dort is gut to weite, dort wie nicht brücke am Stellen liede. Dort sind wei, wo wie keine mit Halb kriege. Van onze families en dem Herrn. Wie worden even smatte geduld eiven. Wie matte emmer behouden, van wie kennen schaftig zijn met familie taub. Dort is wo nu eine strewe wel.

0: Vi valde nach meie here eva jommeriere, om dat vi forstående kenne, dat dat nicht det baste as te donne. Mål seinde wat de Bibel do eva te zeie haft. Hier is Joyce met ere je danke do eva.
1: Dankeschön, Hilda. En hallo, mijn vriend. Falls die die zo aus wandua veel as wo eva du klare kust, maar wie met wat nicht tevreden zijn en nicht vrouw zijn, dan besonders as dat zeie leicht. Door mol van te onder rede en te kleur. Zoals Carol en Saie deed, wanneer we niet oppassen, dan wordt dat grumzooie toen een ongewan het. Dat kan ons den vrede verdorven en de vrijheid en de familie waarnemen. Dit eerste wil ik die van mensen in de Bibel vertalen, die Saie grumzooie deed. Dit weer dat valt Israël. Zij waren vrouwen tevreden in Egypte, nadat Jezus zijn familie doorheen trakken. Zij hadden alles wat aan veld, eten en kleider en vrede. Even de jaren deden zij zich zeer vermeren. Zij worden een grootheid falsch. De tjennik, die vriendelijk toe aan je was via, om afhang, starf en die door Lothar onmacht weer, vond aan angst te hebben, wils de Israëlieten zijn grote valtje worden weer. Hij dacht wanneer het recht geven zal, dan wordt dat valtje

dan deed hij je beide dat alle babes wat jonkjes weren, zullen doodgemaakt worden bij de je boord. De wijmetta zullen die in Riva schmieten, zo bald als de je boeren worden. Kost u die dat deentje? Over de wijmetta willen leven God je hartje als den tjennik en die de vele babes raden. Dat weer zei je je wacht, niet zo? Dat leven wordt immer schwander voor de Israëlieten. En deide zich aanstrengen en deide lieden, en je de schwore arbeidslast. Ere vrede draait nu angst en haplosigheid. Door wie China die aan helpen kan. Zij deide nu God schreeuwen om help. Zij willen vrij zijn van de sklaverie. Weet wat dan passiert? De Bibel zegt ons dat God deid ere je beden erheren. Hij zag ere noodlieden en nam zich ver aan te helpen. Krijg zo tjene du en ik ook, God prageren we help en onze weido en nood. Hij is een lijf toe jou God en emma reid ons te helpen. Wat deed God voor de Israëlieten? Hij deed een man uitwelen en dat weer Mozes dat hij aanraden zal. God zei te Mozes dat hij zal den tjennik vrouwen als hij aan woord gonen laten. Ober de tjennik hadden zij hoort het wat en leidt het blauw skwannig. Du zust mal de geschicht lezen, wo God leidt de Egypte 10 schlamme plooi ervoor. En emma wader leidt de tjennik de Israëlieten nicht uitwanderen. Ober God en zijn leif leidt aan nicht toch. Hij deed wunder voor de Israëlieten en deed de Egypte zij bestrofen. Als de Egypte God zijn kracht zagen, kunnen zij zich niet meer weren en leiden dat grote falsch uitwanderen. Zo deed God dat falsch op een erstaunliche waasje raden van de sklaverie. En die weren zo vrouw. God zelfs deed aan leiden met een walsch over dag en een vier walsch de nacht, nu dat verheidene land kan aan. Ober dat duurt gewoon niet lang, dan weren zij niet meer vrouw. Voor 3 dagen vongen zij geen water. Als zij dan in de stad komen, kunnen zij dat water wat door wie niet drinken, wie ze te beter wie. Zij nannten de stad Mara. Dat valt wordt zeer ontevreden en deed kleur te Mozes en zeed, wat zal wie drinken? En dan deed Mozes den haren onropen en wijs aan een stek halt, wat Mozes dan en water neerschmeidt, en dat water wordt ware goud tom drentje. 2 maanden nadem dat falsch uit Egypten gekomen wie, krum zeide zij ware te Mozes. Dit is wat zij zeide, en ik wil lezen. Van de haar ons dag had in Egypten omgebracht. Toen kon wie weins bij den fleischgruppen zetten en ons aan brood zout eten. Nu hast u ons in de wildnis neergebracht, dat we hier alle taub zullen van honger sterven. Waarom moet de Mozes zich gefeild hebben, als dat falsch am zo beschuldigd deed? Ober God wie immer zeer genetisch van Mozes am onroepen deed. Nu dit deed God aan jeder dag brood van hemel reine loten, wat zij dan oplezen kunnen. De Israëlieten nannten dat brood manna, dat wie zo als koriander zout ober wit en schmeckt nu schnetje met honig. Vor 40 jaar gaf God aan dort zum eten. Ober antwoord dat manna eten in Oland, aan hungert nu fleisch. En dan fungen de Israëlieten ware aan te hielen en zeiden, wer wordt ons fleisch te eten geven? Wie denk je aan de vers, die wie in Egypten umsonst eten kunnen, en aan charps, de melone, dat luik, de sippelen, en den schitsnik. Nu zijn we zout geworden, wie als onze uren zijn nuscht onder als dat manna. En dan zei God, hij woed aan voor 40 jaar fleisch schetje. En de haar leidt en wind opkomen, wat een grote heer veel bij dat leure handvollen leidt. Een schicht wat meest en meiter hoog weer. Als dat fleisch nog tussen ere tenen weer, ihr seid auch ganz abhorde, brenn dem Haaren sin euer jen dort falsch und schluch an mit ne seier graute Plör, wie sei nur Fleisch gelässt.

Ik wil nu de eerste en de tweede vers taup lezen, zodat we de kennen taup brengen. Hebreeën, dat eerste kapitel, de eerste twee vers. God deed op verschillende tijden en aan veel wij jaren terug door onze voorders gereed heeft door de profeten, heeft nu in deze laatste dag door ons gereed, door zijn zin, dem hij bestemd heeft alles te over, door dem hij de wereld gemaakt heeft. Als de jaren im Oude Testament voorbij gingen, geeft God door verschillende en bet meer van wer hij weer en wat hij mag mensen doen wordt. Dat heet hij geef Abraham niet alles wat hij doen wordt. Hij zei te hem bloos zoveel wat tot die tijd nedig weer. En zodat Abraham hem geleven wordt en gehoorzaam zijn wordt. Dan geef God Mozes zoon wat voor zijn arbeid nedig wordt zijn en wat hij van de toekomst weten zal. Vandaar ging dat naar de profeten en schließlich kwam dat naar Johannes de Taufer die dem Herr Jezus aandieden wordt. Also moet we van dit beobachten dat God zijn laatste en laatste woord en dem Herr Jezus is. Dit is wat Peter meent als hij dit tot de Joodse leiders zegt in Apostelgeschichte het vierde kapitel en het twaalfde vers. En daar is ook een geen andere radung, dan daar is geen andere nomen, dat heet de Heer Jezus, en in dem hemel mag mensen je geeft, derg woont wie kunnen zelig worden. Mijn vriend, wanneer die op iemand wat anderet, oder op iemand wem andere, verlaatst voor die radung, buiten dem Herr Jezus, dan was du zeer je test zijn. God heeft zich derg dem Herr Jezus je op een boord, derg arm en en arm, heeft hij ons dat laatste woord van zijn openbaring gegeven. Hast du zijn inloding aangenomen? Matthäus 11, 28, komt nu mij alle die je schwor arbeiden en beloden zijn. Ik wil jund ruwjeven. Wanneer we hier lezen in deze laatste dag, dan moeten we dat eerst bezinnen van dem schrijver zijn tijd. De Heer Jezus weergekomen dat hij dat gezaad ervellen kon. Dat had hij door zijn leven, zijn leer, zijn wonder, zijn dood en zijn opstonden voor zich gebracht. Dat is waarom de Heer Jezus op een kruis zeggen kon, nu is alles voor zich. Hij had alles gedaan wat God van hem verlangd had. Dan lezen we ook dit in Lukas 24, 24 tot 27, als hij met twee jongen naar dat Emmaus dorp ging en zij van Jezus en dat kruis reden deden. Dan zei hij toe aan, o je noren en stamp hem hoort, alles te leven dat de profeten je reed ha. Moest Christus dit niet alles lieden en dan in zijn heerlijkheid en dan gaan? En hij vond bij Mozes aan en al de profeten moek hij aan duidelijk en al de schriften wat van hem gezegd weer. Als ze hem huis eten deden, kende ze waar hij weer en dan verschwonk hij. De laatste dag redde dan van de dag die de Heer Jezus in hen gebracht had. Hij heeft alles erveld zoals God dat gepland had. Wie zijn nu nog in de dag die met hem Heer Jezus te doen ha? Hij deed nu en heeft zet in eerste Pinksterdag een falsch verzien nomen uitgewild. En dat is zijn gemeent. God heeft dat volk Israël van een gewisse tijd lang aan zijn gestalt, maar hij wordt den in de toekomst toepzamelen en wordt aan in dat land Israël vaststalen. Hij wordt zijn koninkrijk opstalen en wordt even aan in de ganse wereld en gerechtigheid regeren. Dat wordt een schöne tijd zijn. Door deze tijd, ober, wordt dat evangelium gepredigt en alle die dem Herr Jezus als heiland aannemen, zijn dan een gelied en Christus in de gemeente. Deze laatste dag reden ook van de tatsaak dat der Jezus Christus heeft God alles gegeven wat te geven is. En Jezus Christus is alles volstendig gemaakt en wat nog in de toekomst is, wordt der aan gedaan worden. De schrijver geeft ons nog meer. Hij zegt, der zijn zin, dem hij bestemd heeft, alles te over. Alles wat God de Vader heeft, wordt hij te zien,
geben. Wann wir dem Herr Jesus angenommen haben, dann wo wir mit auf sind. Dort wisst uns, wie groß seine Genot und Leib für uns ist. In Römer 8, 16 und 17 steht dit geschrieben. Der Jesus selbst gibt uns Jesus Zeugnis, dort wie Gott seine Kinder sind. Und wann wir Kinder sind, dann sind wir auch auf. Gott seine auf und Christus seine mit auf. Sind einmal wie mit Amtop Lieder, dort wie auch kennen mit Amtop verherrlicht worden. Und dann redet Paulus in Epheser 3, von wo dort Evangelium zu den Heiden gebracht wird. Epheser 3, 5. und 6. Vers. Dort in fähigen Tide die Menschenkinder nicht wird bekannt gemacht, so als es nu ist zu seinen heiligen Apostel und Propheten, durch dem Jesus, dort die Heide mit Orb und Mitglieder sind, und dort nämlich ein Anteil hat und dort wird versprochen ist, in Christus Jesus durch dort Evangelium. Wir haben alles in Christus gefunden, was uns in dit Leben oder in der Ewigkeit fehlen macht. In dieser ersten Vers, in den Hebräerbrief, wird uns dit auch gesagt, durch dem er die Welt gemacht hat. Dit wisst uns, dass der Herr Jesus seinen Anfang nicht in Bethlehem hat. Er ist immer ein mit Gott gewesen. Er ist der Anfang und dort eng, durch ihn wird die Welt erschaffen. Dort der Herr Jesus all im Anfang wir, ist uns auch in anderen Städten vergestellt. In Johannes, dort 1. Kapitel, die 1. 3 Vers, steht dit geschrieben. Im Anfang wir dort Wort, und dort Wort wir bei Gott, und Gott wir dort Wort. Dort selbe wir im Anfang bei Gott. Derich arm ist alles gemacht, und ohne arm ist nichts gemacht, dort gemacht ist. Dort ist klar. In Kolosser 1, 14 bis 17 lesen wir so. In wem, dort heißt Jesus Christus, wie die Radung ha, die Sünde sind uns verjäft, die ein Bild ist von dem Gott, der nicht zu sehen ist, und ist die Erstgeborene von aller Kreatur, willst derich arm ist alles geschaffen, in der Himmels und auf der Erde, dort zu sehen ist oder nicht zu sehen ist, auf der Throne sind oder gewollte, Regierungen oder Herrschaften, alles ist derich arm und verarm geschaffen. Und he wir eher aus alles, und alles besteht in arm. Alles ist durch arm und verarm geschaffen und wisst uns, dass die Welt und die Menschen in der Welt sind für Christus gemeint. Die Diebel haft durch Mann gespielt und haft dort durch die Sinn verdorben. Dort ist, worum Jesus nur diese Welt käme, so dass he die Menschen trägt, nur Gott wiesen können. He wohnt mank Menschen, so dass he uns verstehen können. In Gott sein erreichte Tiet, jenk he nur Jerusalem, so dass er dort sein Leben für uns angeben kann. Dort ist, worum er Menschen gestalt annehmen deed. Als er getriezigt wird, lädt Gott die ganze Welt ihre Sünde ab ihm. Als er sein Leben angeb und sein Blut ausgegoten hat, betont er für deine und meine Sünde. Gott wird damit ganz zufrieden. Der Herr Jesus stund ab von den Tod und gewann über die Sünde, dem Diebel, den Tod und der Hall. 2. Korinther 5, 21, he haft dem, der keine Sünde kannt, für uns zu Sünde gemacht, dort wie ein Arm könne Gott seine Gerechtigkeit ha. Sohne, die dit am Glauben leben und dem Herr Jesus aus Heiland annehmen, ha dort ewig leben. Bist du einer, der dort gedonnen hat? O, mocht die Herr uns alle gnädig sein. Gottes Segen, meine Freunde.

0: aan ladigvuile. Hy weet ook van wie aan schuldigvuile, oude aan scheme, diep en aan swart. Jezus chant ons beter als wie ons zelfs te verstaan. Hij deed ons alle inloden, want hij zegt, komt alle nu mee, die je on je schwore los te gaan, en bedrekt en meid zijn, en ik wil je ruw geven. Dat is een wonderbare inloding voor ons, van wie stolperen, on je onze druk, oder on je de verantwoordingen, die we hebben, onze familie te bedienen en een heim te maken, waar die zich tussig veel worden. Du erst vielleicht noch andert, wat die schwor es, met wat du die Ram drehe dest. Sind du Sache, wat andere die je doen haben? Habe die vielleicht beleidigt, die du viel regne deist? Oder haf die wer seier eu schmert, die du vertrühe deist? Oder schämst du die wie ein Wort? Oder fällst du die better? All sound kann einem seier doldrechen. Ihr schloss wie den 28. Vers in Kapitel 11, und nu wo ich da wieder lese. Leicht tünt mein Joch ab und liert von mir, wie es ich sie sanftmütig und von Horte deimütig, und die wurde rüfinge für jüne Seil, wie es mein Joch trägt nicht, und meine Lust es leicht. Jesus brückt hier ein Bild, von wo in Form ab ein Stab schaufe deid. Zwei Asse, wo de taub pliehe met een heltenet joch even ere schulre, zodat de arbeid niet zo schwor wie. Als Jezus zeed neemt, mijn joch abjunt, meint hij dat hij wil bezied ons kunnen en ons helpen, wie brukken de last niet alleen dreuwen. En wo deed hij ons helpen? God zijn woord zegt ons, dat hij ons helpen wel met onze last van schuld. Jezus gaf zijn leven, om de stroof, wat we schuldig waren voor onze zind, te betalen. Bloos hij kan dat doen, want wie deimoutig nu aan komen en toestonen, dat we onze last niet dragen kennen, dan wordt hij ons die afnemen. Want wie dat doen, dan wordt onze meide zeil ruifingen. Mijn lieve vriend, best du meid, kost du diene last niet meer dragen? Kom nu, Jezus. Hij wordt daunen, wat hij gezegd heeft, en die ruw geven. Wist u wel met mij te beden? Heer Jezus, wie weet dat du de zin best van onze almachtige God? Du kost alles daunen, wat du versproken hast. Ik bid om hulp. Wist u mijn schwore lasten op die nemen? Geef mij ruw van mijn zeil. Dankzij voor die grote lijf, die mij rein waschen kan, zodat ik die deine kan. In Jezus zijn nomen bid ik. Amen.
1: Dankzij Joyce, du hast ons veel gegeven om even na te denken. We hebben veel roetschlei gehoord van wat we daunen kennen, dat we innerlijk kennen ruig zijn, van wie ook een deel druk hebben im leven.
2: Wie als vroeger brokken veel wijsheid om met onze verantwoordingen voorrecht te worden, die voor ons in druk zijn. God heeft ons dat versproken van wie doen nu vrouwen.
1: Hier is een korte gebed tom schluss, wat dort wat we gehoord hebben, topvoeten deed. God geeft mij den ernst, dort aan te nemen wat ik niet ändern kan, moed te hebben, dort te ändern wat ik kan, en de wijsheid den onderscheid te weten. Amen.
2: Ik zei ook amen, Dotto. Bot nächste Werk am dieselbe Tiet.